Ik vraag de restaurant en ik vraag de sport. En ik wil boing hier is Glass News Sport Italia. Sport Italia 24. Zaten 2000 euro per de pakken dat wie zegt die wie zegt die media zijn extra voor jou gaat niet dat wie die gaat. The men who screwed a whole country. Ik steh op dem Dach.